0: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen verminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

ontsluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, waarop ze valt.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n foldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n foldera, van op z'n foldera. Van op z'n foldera naar mij te lonken.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdagnamiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Zingt

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen krijgen we een beetje meer van hetzelfde zoals de eerste junidagen het geval was. Zeker tot en met de eerste dagen van volgende week. Gematigde temperaturen. Echt koud kun je het niet noemen, maar die 20 graden is voorlopig eventjes wat moeilijker. Zeker op donderdag en vrijdag. Het weekend zou dat alweer moeten gaan lukken, landinwaarts. En ook begin volgende week blijven we zo rond diezelfde waarden van temperaturen zitten. Daarbij een licht wisselvallig weerbeeld met af en toe kans op een bui. Eigenlijk mag je zeggen dat er de hele tijd wel een buiendreiging aanwezig is, maar dat wil niet zeggen dat er de hele tijd en overal buien vallen. Integendeel. Vrijdag bijvoorbeeld, vanuit de ochtend kans op een bui. Zaterdag kan overal wel eens eentje opduiken. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. En ook begin volgende week kans op een plaatselijke bui. Grote neerslaghoeveelheden zitten daar voorlopig zeker niet in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Nieuws uit je regio.
4: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaanschilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaanschilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendruk leiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart peilbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Radio Christ Koppens met een heerlijk liedje over een heerlijke meid. In 2016 opgenomen, ook alweer 10 jaar geleden. Wat vliegt het toch allemaal snel voorbij, hè? En van vandaag Fadim met zijn gloednieuwe single Mijn Eigen Leven. Het is onze lopende VBRO trotsplaat.
1: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler, maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
2: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
1: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
3: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
1: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: Het schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
4: Allee.
5: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
5: Nou waar.
4: Ah, nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hè, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
9: Dit is VBRO.

was Udo nog een keer. Onlangs een heel leuke babbel met hem gehad. Een grote meneer. Udo met een jeugdherinnering over Yamina. Zijn nieuwe single op de vooravond van zomer 2026. En zo gaan we richting Geert Naassens eerste ochtendweerpraatje van deze vrijdag.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Vandaag gaat het om een enkele bui in de loop van de vroege ochtend. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag. Dan knapt het wat op, zal droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag. Ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Nieuws uit je regio.
4: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaansgilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaansgilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendruk leiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middelen De Leeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart pijlbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daarop volgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler, maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep.

exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigband.stsm.

Ja, de man die er steeds mee wegkwam, hè. Maar je kent het spreekwoord, de kruik gaat zo lang te water tot die breekt. Dus ook voor deze bandolero is dat niet anders. Corina en haar meest recente single, voormalige VBRO trotsplaat bij de radio, die houdt van al die fantastische, lekkere liedjes in onze eigen taal van gisteren, van eergisteren, van langer geleden, maar ook die van gisteren, vandaag en morgen. En overmorgen, want ook de allernieuwste liedjes, die besparen we je niet natuurlijk, dat weet je. Het is niet anders in deze VBR Ontbijtshow, waarin we zometeen de laatste rechte lijn ingaan met Geert Nasens.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Vandaag gaat het om een enkele bui in de loop van de vroege ochtend. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

0: all-time VBRO classics, uiteraard. Die fantastische liedjes die onlosmakelijk verbonden zijn met onze geschiedenis. 45 jaar VBRO inmiddels. Wij gingen even terug naar de jaren 70 met dit heerlijke 45 toerenplaatje van Sean Cassidy, toepasselijk voor onze VBRO ontbijtshow. Helemaal op het eind zitten, we gaan zometeen in schoonheid afronden. Dat doen wij samen met onze VBRO nieuwsredactie. De VBRO nieuwsdienst zorgt over weinig ogenblikken voor een update van het ochtendjournaal en blijft ook de hele dag lang dicht bij je, uiteraard. Ik wens je nog een heel fijne vrijdag en voor straks een leuk weekend natuurlijk.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000 of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Nieuws uit je regio.
4: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving.

0: omgeving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim 93.000 euro en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaanschilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaanschilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendrukleiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn 2 belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis 2 Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis 2 Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart peilbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste 2 WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste 2 matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit

in de auto. Overal. VBRO. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 31-jarige man uit Lendeleden raakte gisterenochtend rond 5:30 ernstig gewond nadat hij zich had vastgeklampt aan een vluchtauto van inbrekers die net voordien zijn bestelwagen hadden leeggeroofd en dat aan zijn woning in de Zomerweg. De BMW van de boeven crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Een van de twee verdachten kon worden opgepakt. De andere is nog voortvluchtig. Het slachtoffer, de 31-jarige man dus uit Lendeleden, werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 26-jarige Portugese vrouw die bij haar oom en tante woonde in Brugge is door de volksjury schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochtertje. Van voorbedachte raden was er volgens de jury geen sprake. Het kindje kwam op 1 januari 2023 in Brugge onmiddellijk na de bevalling om het leven. De jonge vrouw riskeert nu 30 jaar opsluiting. Gisteren namiddag moest de brandweer uitrukken naar een hoekwoning in de Van Stenenstraat in Assenbroek nadat rond 4:30 passanten er rook hadden opgemerkt. De politie die als eerste ter plaatse was kon zich met behulp van een ladder de toegang verschaffen tot de woning. Op de bovenverdieping troffen ze de kleindochter van de bewoners aan die zich met een koptelefoon op van geen kwaad bewust was. In de woning ging wat rook die afkomstig was van de kolenkachel vermoedelijk door de strakke wind. De brandweer deed een grondige inspectie, maar moest verder niet tussenkomen. In de nacht van woensdag op donderdag werd er in Diksmuiden in twee bestelwagens ingebroken. Uit een bestelwagen in Beerst is op camerabeelden te zien hoe men in een kwartiertijd voor 18.000 euro aan materiaal stal. De diefstal werd rond 5:30 opgemerkt 's ochtends toen Jarne de Lare, 24, de eigenaar van de bestelwagen, naar een werf wou vertrekken. Gisterenochtend kreeg de politie ook nog een aangifte binnen van een tweede inbraak in een andere bestelwagen en dit keer in Diksmuiden zelf. Ook daar werd heel wat materiaal gestolen. En de correctionele rechtbank van Brugge heeft een 28-jarige Syriër veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De Syriër werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar tekende daartegen beroep aan. De zakken De roller liep tegen de lamp op de kerstmarkt van Brugge en dat in december vorig jaar.
1: Na, na, na, na.
3: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.

het plein. En ik zou moeten zeggen zoals Luc Bral. Hallo, hier ben ik dan. Inderdaad, Eddy Govert is mijn naam. Je luistert naar VBRO, de zender die houdt van Nederlandstalig en ook een beetje accordeon natuurlijk. Maar we zijn hier met onze koffietijd van vandaag, 5 juni. We zitten al bijna weer een weekje ver in deze nieuwe maand. Ik heet je van harte welkom. Als jij nu nog niet weet, en wel, de rest zal verteld worden door John de Bever. En daar komt-ie. Hij doet het

De nieuwe single van Danny Fabri, Zoveel Mooier. En ik moet eerlijk toegeven, ik merk wel een beetje, ja, manipulatie van AI of AI, zoals dat heet. Want zo mooi zingen, jongens. Danny is ook niet meer van de jongste natuurlijk, hè. Maar het is wat het is. Voilà. Eenmaal in je leven. Nog zo'n stukje techniek. Zangeres zonder naam, die al lang overleden is, samengevoegd met Marco de Hollander. En dit is het resultaat.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler, maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

www.vrijdagmiddag.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

Een man die beschikt over een mooi stemgeluid. Udo, en ik moet eerlijk zeggen met een prachtig liedje, Yamina. En we gaan voor één keer nog, en ook voor de laatste keer deze werkweek, hebben lachen. Met onze lachenrubriek Lachen is plezant. En zoals altijd op vrijdag, Willy Lustenauer.

Kind, das Kind aus der Nähe bei der Verlosskammer kam, mit Kindchen von Amelie, das haben wir, wenn er noch aufläuft, von der fasteten Bahn. Hey, Reva, so ich sage, oh, das ist ein Gefühlen. Und der Nähe sagt, ich werde mir gleich ein Fingerchen loslassen, mein Herr. Ze vertelde me dan dat er in de wachtzone zaten door zo'n kleerkassen van een vent en dat première kwam voor hem te zeggen dat je vader geworden was van een drieling. Hij stak zijn borst fruit en zei, mamzel, dat is toch ongeware dat ik ken, hè? Ze zei, ja, maar moet ik in de loopjes, want ze zijn drie zwarte.

Zoet, zei Beschut. Gedaan, zei Balkan. Fini, zei Dupuis. A pourquoi, zei de bra, bamou, zei de boe. Allee, zei Dornik, en vak, zei Jacques Condou, zei de vroe. Banning, zei Vink. Batout, zei Kloet. A bent beu, zei de leu. Salut, zei Circu. Bonjour, zei Dufour. Voilà, zei Delphine.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van echte. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Do. Mijn rug zei verbruggen, mijn maag zei verhangen. Mijn kelen zei verzeilen, mijn buk zei balduk. Mijn neus zei te geuzen, mijn oren zei doren. Mijn ogen zei dogen, mijn gat, ze schiet de kat.

het is proper, zei de stropper. Het is van passen, zei van assen. Het kan er door, zei verscheuren. Het is gedacht, zei de schacht. Te velen, zei verstelen. Ik weet iets beter, zei Peter. Ze is te dunnen, zei de bunnen. Ze is te wet, zei biljet. Ze is te breed, zei vaarheid. Te rond, zei je dond. Te bloed, zei poot. A bloef traf, zei staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen bair, zei valair. Geen nul, zei schul. Geen kloot. Ze kerst de lood. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken.

zij dus op. En mijn kooi zij verrooien mij een ast. Zij verkast. Al die zevers zei de wever, dat krakkeer, zei Rosseo, dat gejank, zei Vermang, dat lawaai, zei Van der Stuy, dat bier, zei Kazier, Tess, die rook, zei Van der Lok, die gitaar, zei Simplare, de klarinet, zei de smet, die trompette, zei Cornette, die tamboer, zei Delcour, te late, zei Verstrate, is in geval, zei Spitaus, te ju, zei Bekuur, miljard, zei Gerard, verdomme, zei Van Tomme, Testien en Tandere, zei Vermanderen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

En daar zijn we weer terug, beste vrienden van de radio. We begonnen met Norbert, met zijn liedje voor Marianne, en ook Robert Pater. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Gelukkig, we houden alles nog in het handje. Ja, ja. Eddie Govert is mijn naam, VBRO is dit, als je er nu pas bij komt. En we gaan starten met een mooi, mooi liedje, vind ik. Injas, van jaren geleden, Meer dan sympathie. Geniet er maar van.

We hebben ondertussen weer al iets bijgeleerd, want aan het meer van Lugano, daar woont een senior. Dat klopt niet, hè, want in Italië heet het signore. Maar kijk, Rita De Neve had er een hit mee in 1970. En we zijn toe aan de laatste Vlaamse artiest van de dag. Onze rubriek die elke dag weer voorbij komt. En vandaag koos ik voor een groepje. Ik denk niet dat het groepje nog bekend is bij het grote publiek, want ik heb het over Mystery. Een beetje mysterieus natuurlijk. En ik heb de eer en het genoegen gehad van voor dit groepje, voor Mystery, een nummer te pennen waarmee ze meedongen in Eurosong. Dus de schiftingen van Eurosong die moesten uitmaken welk nummer naar het Eurovisie Songfestival mocht. En ik zie ze nog optreden en ze werden afgekraakt, ga ik maar zeggen, tot op het bot door Marcel van Tilt. Dat was een criticaster, ja. Je was erom bekend dat hij dat goed kon, hè. Want ook K3 heeft hij in der tijd afgekraakt. Maar wat gebeurde er? Het publiek was er niet mee eens. En de week nadien stond de plaat toch wel in de hitparade. Want iedereen vond die jongens zo'n leuke gasten. En een mooi triootje feitelijk. En ze vielen ook voor dit nummer. Ze hebben 4 plaatjes opgenomen en toen zijn ze uit elkaar gegaan. Elk ging zijn eigen weg. Ze trokken naar het buitenland of ze werden solo-artiest. En ja, het was gedaan met Mystery. Maar ik heb nog zeer goede herinneringen aan dit liedje. Ik laat het graag nog even aan jullie horen. Geniet van Mystery en Hollywood Star.

absolute grootheid uit de big band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

We draaiden nog even tussendoor onze nieuwe trotsplaat. En dat is er eentje van Fadim, Mijn Eigen Leven. Ga je nog zeker regelmatig horen via de zender. En Tom Haver, ja, die is niet beschaamd hoor, want hij neemt zomaar het duurste van de kaart. Nee.

Frans-Duits, ja ja, die heeft de kater te pakken. En dat komt omdat hij waarschijnlijk te diep in het glas gekeken heeft gisterenavond. Laat dat maar doen. We moeten eruit, vrienden. Niks aan te doen. Het einde van onze laatste koffietijd voor deze werkweek, vandaag 5 juni, dat is een feit. En na 12 uur kan je genieten van het programma Radioclub met onze confrater en collega Rudy Meins. Zondag hoor je me in de namiddag terug tussen 1 en 4. Voorachterin volgens voor een accordeondeuntje en de goud van eigen bodem. 2 uurtjes lang feitelijk, hè? En ik nodig je uit met veel graagte om te luisteren. Nog een prettig weekend. Hopelijk een beetje goed weer dat we kunnen genieten. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Gisteren kon je hem nog horen vertellen over een liedje uit zijn repertoire, Oh, we kunnen niet liegen. En vandaag mocht hij nog eens zingen. Haiti Maiti, Jimmy Frey.
1: De VBRO Radioclub, van maandag tot vrijdag,
2: met Rudy Meijns.
0: Je vraagt je soms af, waar gaan die weken heen? En ja, voor je het weet is het weer vrijdag en staat dat weekend alweer voor de deur. Goedemiddag iedereen en heel fijn dat je luistert op deze 5e juni naar alweer een nieuwe aflevering van de Radioclub vanuit Studio 5 hier bij VBRO in Huis ter Beurs in Hartjebrugge. Goed, straks hebben we Lisa Del Botte ontvangen. Zij komt vanuit het verre Limburg nog eens aanrijden en heeft wellicht nog een optreden in de buurt misschien en combineert het met een bezoek aan VBRO. Ze komt straks vertellen over Leef nu met een lach.

0: Uit het Songfestival van 1960, toen nog in zwart-wit, weet je wel, Rudy Karel. Hij zong toen Wat een Geluk. En meer van die liedjes van toen hoor je zondag uiteraard tussen 8 en 10 uur in Op zo'n Zondags. En hij is er ook weer bij.
1: Geen zorgen over het klimaat, kent u die uitdrukking? Geen zorgen, maar ook hopelijk geen zinloze depressies. Ik wens u een fijne voortzetting, eigenzinnige dagen en een aangenaam etensmaal met spekjes van doekje. Dank u wel voor uw aandacht. Geen zinloze zorgen.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee. Dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in. Ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storingsvrij. La, la, la, la.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane,

In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan-ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Je bent de gast bij VWRO en dit is het item Voor het voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten aan het woord laten. Vandaag een dame uit Limburg. Leef nu met een lach. Over dit liedje komt vandaag Lisa Delbo vertellen.
2: Wel, ik ben heel blij dat je dit eens hebt gekozen. Leef nu met een lach. Wel, dat is een liedje. Ik heb dat nog gemaakt. Opgenomen, moet ik zeggen, bij Emiel Elsen in Kaulil. Dus een hele bijzondere man. En hij heeft in die tijd ook wel één of twee albums geproduced voor niemand minder dan Helmut Lotti.
1: Oh ja.
2: Ik denk al die Nederlandstalige liedjes die Helmut voorzien heeft van een Engelse tekst. What kind of friend?
1: Mooi, ja,
2: what
1: mooi.
2: Kind of friend? Dat was eenzaam.
1: Het kan niet zijn.
2: Het kan niet zijn.
1: Het kan niet zijn.
2: Ja. Dat heeft Emiel op zijn konto staan, uiteraard. Maar ik werkte ook veel met Helmut. Ik heb met Helmut altijd veel gewerkt, want we hadden dezelfde baas.
1: Ja.
2: Piet Rolle was onze manager.
1: Inderdaad.
2: Dus bij al zijn concerten stond ik wel in het voorprogramma. En in die tijd schreef Helmut ook wel vaak liedjes. Hij vond dat leuk. Mm-hmm. En hij heeft dan toch één keer voor mij een nummer gemaakt. De muziek heeft hij geschreven. Hij heeft de tekst gemaakt. En Emiel heeft dat nummer, het arrangement gemaakt en geproduced.
1: Ja.
2: En ja, het was een beetje zoals Helmut mij ook zag. Hij vond mij altijd een blij madame. Hij vond het altijd leuk om met mij te werken. Het gaat natuurlijk over een liefde als het niet gaat in het leven. En hij laat je zitten. En als het negatief is, maak het maar terug positief. Leef met een lach.
1: Ja.
2: Ik denk dat hij zich toen in die tijd misschien ook wel vaak zelf zo voelde. Maar dat hij voor zichzelf ook wel altijd zei van, kom, we gaan ervoor, we gaan door, we houden het blij. Maar ik heb met Helmut, ik ben heel trots dat dit liedje er is, dat hij dat voor mij speciaal heeft gemaakt, want ik denk niet dat zoveel artiesten dat kunnen zeggen.
1: Nee,
2: hij blijft ook mijn hele grote vriend, al doet hij nu ook andere, is hij een andere weg ingeslagen muzikaal. Ik blijf hem enorm waarderen en respecteren. Ik ga toch nog altijd kijken. Ik heb ook zijn laatste concerten gezien. Hij blijft eigenlijk toch wel mijn vriend. En die iemand die voor mijn muzikale carrière heel, heel veel heeft betekend.
1: Zeker. Dat is mooi. Een liedje met een positieve noot, sowieso.
2: Ja.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

0: vrolijke Giovanni, ondertussen 25 jaar geleden. En mooi is het leven. Mooi is het ook op vrijdag als wij nonkel Erik mogen verwelkomen. En die heb ik nu aan de lijn.
1: Ja, hier zien we terug, zeg. Nonkel Erik en de Ritatje en de keuken.
2: Lekker in, klaarmaken.
1: Inderdaad, zeg. Rita zorgt voor de lekkere ding hier dus weer.
0: Ja, ik ruik het bijna tot hier. En hoe was je week?
1: Ik heb de zuster Xavier Taverde, de D van vroeger op televisie, gezien door, ik weet niet wat dat is, maar dat hij vindt, oftewel onder de Zuidenbak slaapt, ofwel dat hij gesponsord wordt van Savasul. We zagen het lekker een Italiaan.
0: Ja, ik zag het ook. Hij is inderdaad nogal behoorlijk bruin gebakken de laatste dagen.
1: Ja, het inderdaad. Oh, baas.
0: Ik zag het, inderdaad, ja.
1: Ja, zeg, zo kijk, ik heb het zo bruin zien. Goeiedag.
0: Ja, ik zou je voorbij lopen. Ik zou je niet meer herkennen, moest ik je tegenkomen, onkel Erik. Trouwens, wat hoor ik daar op de achtergrond?
1: Wat je hier hoort, dat is een nieuwe klokken dat bent, zeg. Rita, haar zuster, en de Lourdes geweest. En ze hebben een nieuwe regulateur meegebracht met zo'n liedje die erin speelde. He.
0: Ja, ja oké. Okay. Ik wist niet dat dat nog gemaakt werd, zo'n regulateur.
1: Ja, maar ik had hem s'avonds moeten afzetten, he, want anders ben ik kunnen slapen. Zeg. Ik kon er allemaal wakker van worden.
0: Dat klinkt wel mooi, hoor.
1: Ja, het klinkt schoon. Ik ben blij dat Elise dat meegebracht heeft. Maar s'avonds moet hij vaststellen, want anders ben ik kunnen slapen.
0: Inderdaad, dat wordt wel een moeilijke.
1: Ja. Zeg, wacht een keer een momentje, ik hoor hier dat ik telefoon heb. Het is niet raar, best dat ik hier een parleetje aan toe zit bij Inder, dat ik toch weer een telefoon krijg. Ik ga eerst een keer een momentje. Ja, het is met ook Erik.
3: Ja, dat is met Romain.
1: Ja, Romain. Wat nieuws?
3: Wat moet je zeggen dat ik die ding gevoeld heb, die ring van Sylvia.
1: Ja, die ring van Sylvia. Welke ring van Sylvia?
3: En wat van Jimmy Free?
1: Van Jimmy Free?
3: Ah ja, dat is toch een liedje van Ring voor Sylvia?
1: Ah ja, dat liedje van Ring voor Sylvia. Jooi.
3: En waar kan die ring gevonden in de greppen?
1: Jooi zeg. Allee. En wel, die zou ze beter weer brengen, want je gaat niet die blieën zitten mee. We met de ring voor Sylvia.
3: En gewoon dat ik een vergoeding kreeg.
1: Ja, wie weet. Ik weet het. Die weet dat we moeten overeenkomen met Jimmy zelf weer. Allee, Robin, leg maar toe, want ik zie hier bezig weer.
3: Oké. Okay.
1: Ja, dat was Robin. Je die nu die ring van Sylvia gevonden, zei van Jimmy Free van dat liedje. Lag in de greppen. En maar het is toch niet moeilijk, zeg. Ik heb hier nu weer alle telefoon. Mensen, wat gaat dat nog toe? Allee, ik ga die eerst pakken. Ben ook leerling.
3: Ja, ik spreek met Saki Junior.
1: Ja, Saki Junior, heb ik dat goed verstaan?
3: Jazeker, ik ben Saki Junior. Van het liedje van Connie van de Bos.
1: Ah, van Connie van de Bos, dat is zo van de Saki van de Hoek tot de.
3: Jazeker. Ik heb vroeger nog eens gebeld met u, maar ik wou nog wat promotie maken. Want de mensen kunnen nog altijd het huis van Saki bezoeken hoor. We zijn nog altijd open.
1: Ja, dat is zust. Ja, zei jaren geleden dat ik heb gebeld en er dood zeg. Saki van de Hoek, dat dus wat de Connie van de Bos over zingt, dat de mensen dat kunnen bezoeken. Het is zust, ja.
3: Jazeker, we hebben nog altijd alle merchandising ook. Aanzichtkaarten, behangpapier met het huis van Saki op, toilettenrollen, flessenopeners, koelkastmagneten, we hebben alles hoor.
1: Ja, het is goed. En wat ik de mensen die wel een keer met de bus komt door het huis van Saki van de Hoek, kunnen nog altijd komen, nee?
3: Jazeker. Ik ga er nu weer vandaan, hoor. Want de volgende bus komt er nog aan.
1: Ja, allee, dat is goed. Saki, zeg, bedankt weer.
3: Jazeker. Doei. Dank je, Lerik.
1: Ja, Rinta, het is zeker weer zover. Teten is zeker gereed. Ja, het is goed. Allee, ik moet ook nog zeggen dat we in juli en augustus zijn op reis. He.
0: Ah, je bent op reis. Zijn we met Rita?
1: Ja, we gaan naar de Lac d'Artus.
0: De Lac d'Artus?
1: Ja, in Frankrijk. Inderdaad, de Lac d'Artus. We gaan dat 2 maanden verbluffen.
0: Ja, dan gaan we jullie natuurlijk wel een beetje missen. Maar alle begrip hoor, een beetje vakantie kan geen kwaad. In ieder geval, onkel Erik, bedankt voor de bijdrage van deze week. Groeten aan Rita ook en tot volgende week.
1: Ja, het is goed. Alles uit, toedeloe en tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim €10 miljoen aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen.

0: Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de nacht periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben op zoek gegaan in het grote radioarchief. En ik mag het deze keer niet zeggen, VBRO-radioarchief. Want eigenlijk, de mensen die Eddy Govert al wel langer kennen, die weten dat hij in de jaren 70 ook al betrokken was bij het... Hij heeft het gewoon gemaakt. Het eerste en het tweede jinglepakket van Mi Amigo. De toen razend populaire zender in heel de Lage Landen, zou ik bijna zeggen. Eddy, en daar zijn ook een paar nummertjes bijgekomen die... een rijk verhaal hebben, laat het toch zo zeggen.
4: Dat is nog zacht uitgedrukt. Dus toen de zender eenmaal liep als een trein, zal ik maar zeggen, want op een minimum van tijd hadden ze meer dan 6 miljoen luisteraars per dag. En dat was opmerkelijk. Waarom? Omdat ze precies die muziek draaiden wat het publiek wilde horen. Ook veel Vlaams, veel Nederlandstalig. Dat was het wonderconcept feitelijk van de zender, hè. En natuurlijk kwam de vraag van dat slagliedje van Mi Amigo, daar moet een singeltje van komen. En we waren akkoord, Norbert zou het liedje zingen en het koortje van de andere DJ's feitelijk van het station, Bert Bennett, Joop Verhoef, Van Dam ook en de andere feitelijk, de andere jongens, een beetje aangevuld met onszelf, die zouden dan het koortje zingen. Maar er is van alles gebeurd met die opname. Niet te geloven. Ik zie ons nog zitten. We moesten natuurlijk eerst de playback opnemen met de kopers en de muzikanten. En de jongens waren vroeg gekomen, de DJ's feitelijk, en die moesten nog een beetje wachten in de bar. En we zeggen, ja, drink iets en we gaan je wel komen roepen als het eenmaal zover is. Maar toen het eenmaal zover was, bleek dat de meeste van de jongens serieus onder hun theewater of boven hun theewater zaten. En dat zingen al heel moeilijk was. We hebben ze laten inzingen. Maar Norbert zei ook van, god jongens, dat is hier niet te doen als koor, hè. We gaan dat moeten versterken. Gelukkig waren er ook meisjes bij. En ik herinner mij dat Patricia Pai erbij was uit Nederland. Ook Yvonne Kili. Dus dat waren heel bekende namen.
3: En die zaten niet boven hun theewater, maar ergens onder, heb ik begrepen.
4: Ja. Op een zeker moment waren we Yvonne Kili kwijt. We wisten niet waar ze was, maar we vonden haar terug. Hou je vast, onder de console, onder het bedieningspaneel in de studio. En dat was een vrijpartijtje, achter de schermen feitelijk. Hè?
3: Ze was daar niet alleen?
4: Ze was helaas voor ons, maar niet voor haar, was ze daar niet alleen natuurlijk. Enfin, dat was ook al een hindernis. We hebben dat koortje kunnen oplossen met die meisjes erbij. En wij, dus Norbert en ik, hebben dat nog een aantal keren overzongen. Zodanig dat de hele bende toch wel compact genoeg klonk om aanvaardbaar te zijn voor de release van een singeltje. Maar ja, de Mi Amigo Boys, dat was Norbert en de Mi Amigo Boys, was dat zogezegd als uitvoerder. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij die boys zat ik daar voor een dikke duim tussen, hoor.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee, dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in, ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandert.

0: Schengen zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Houd de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 31-jarige man uit Lendelede raakte gisterochtend rond 5:30 ernstig gewond nadat hij zich had vastgeklampt aan een vluchtauto van inbrekers die net voordien zijn bestelwagen hadden leeggeroofd en dat aan zijn woning in de Zomerweg. De BMW van de boeven crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. 1 van de 2 verdachten kon worden opgepakt. De andere is nog voortvluchtig. Het slachtoffer, de 31-jarige man dus uit Lendelede, werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 26-jarige Portugese vrouw die bij haar oom en tante woonde in Brugge is door de volksjury schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochtertje. Van voorbedachte raden was er volgens de jury geen sprake. Het kindje kwam op 1 januari 2023 in Brugge onmiddellijk na de bevalling om het leven. De jonge vrouw riskeert nu 30 jaar opsluiting. Gisteren namiddag moest de brandweer uitrukken naar een hoekwoning in de Van Stenenstraat in Assenbroek nadat rond 4:30 passanten er rook hadden opgemerkt. De politie die als eerste ter plaatse was, kon zich met behulp van een ladder de toegang verschaffen tot de woning. Op de bovenverdieping troffen ze de kleindochter van de bewoners aan die zich met een koptelefoon op van geen kwaad bewust was. In de woning ging wat rook die afkomstig was van de kolenkachel, vermoedelijk door de strakke wind. De brandweer deed een grondige inspectie, maar moest verder niet tussenkomen. In de nacht van woensdag op donderdag werd er in Diksmuiden in 2 bestelwagens ingebroken. Uit een bestelwagen in Beerst is op camerabeelden te zien hoe men in een kwartiertijd voor 18.000 euro aan materiaal stal. De diefstal werd rond 5:30 opgemerkt 's ochtends toen Jarne de Lare, 24, de eigenaar van de bestelwagen, naar een werf wou vertrekken. Gisterenochtend kreeg de politie ook nog een aangifte binnen van een 2e inbraak in een andere bestelwagen en dit keer in Diksmuiden zelf. Ook daar werd heel wat materiaal gestolen. En de correctionele rechtbank van Brugge heeft een 28-jarige Syriër veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De Syriër werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar tekende daartegen beroep aan. De zakker roller liep tegen de lamp op de kerstmarkt van Brugge en dat in december vorig jaar. La, la, la.
1: VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
3: Ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee, dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in, ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Dit is

Dat liedje zit al aardig in je oor inmiddels. Dag 5 van zijn shift. Deze vrijdag, uiteraard deze vrijdagnamiddag richting het weekend. Waarin hij uiteraard ook nog flink aan de bak komt hier bij de VBRO. Als VBRO trotsplaat Vadim en zijn gloednieuwe single Mijn Eigen Leven. Een goede namiddag.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Busbedrijf Tros Beiaert uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beiaert krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Een nieuwe liefde, Jurgen Lens hier bij VBRO. Hij was alvast onze opener vandaag voor een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Tussen nu en 6 uur, recht dat weekend in met een pak fijne muziek. Welkom.

0: Gezellig de avondspits door en dat met het fijne Nederlandstalige lied, want wij luisteren Nederlandstalig hier bij VBRO. Dat doe je in deze vrijdagse Welkom Thuis. Nu op richting 16:30 met muziek uit onze snelle team. Vandaag hebben we daar John Dennis uitgekozen met Zondag.
1: De snelle team.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen.

0: Penkové.
1: Mo.
0: SQN MRN. Mayer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Ale mění tady.
0: Sportiv klasik, kostým z obmáte. Vral Helini.
1: Ale.
0: En, me parkingy. Das si je slur mir mesa.
1: Jo, fashion zahy.
0: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij naar hoek open. Ik zei wel vet.
0: Nou waar.
1: Ah, nou jo, fashion he.
0: Voorzicht op de baan he, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt. De bewolking neemt duidelijk toe, met in de loop van de nacht ook weer kans op een licht buitje hier of daar. Heel veel plekken houden het gewoon droog, dat is een feit. Maar het is niet uitgesloten dat er toch hier of daar een licht buitje voorkomt. Temperaturen daarbij, ja, die zakken tot ongeveer, laat ons zeggen, ergens in de buurt van een graad of 10, 11. Met een naar zuid draaiende en misschien later in de nacht ook weer geleidelijk wat toenemende wind. Met dan morgen in de loop van de dag een storing die doorkomt met regen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

VBRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM nog steeds op 107.3. Maar ook via de digitale wegen kan je ons vinden. Op DAB Plus in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, maar ook via het internet op vbro.be. Met onze volgende een ode aan het weekend. Dit is Aurélie.

Dat is er eentje die morgen ook weer in onze VBRO Top 30 zal prijken. John de Bever met Als jij nu nog niet weet. Bij deze nog even in je avondspits hier bij VBRO. We zetten het weekend verder in hier in deze VBRO's. Welkom thuis. Nu op richting 5 uur met nog muziek van Martijn Leopardi en Mike Versteeg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Busbedrijf Tros Beyaert uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beyaert krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is de politie vrijdag voormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht, zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door 2 cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar, wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026. En 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

dus alweer ruim die klok van 5 uur voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn in het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis. En voor velen onder jullie hebben jullie ondertussen het startsein gekregen om het weekend in te zetten. Wij verblijden je alvast ook het komende uren en het weekend met fijne Nederlandstalige liedjes. Want daar staat VBRO voor natuurlijk. Nu alvast ook met Stef Eckel hier bij ons.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt. De bewolking neemt duidelijk toe, met in de loop van de nacht ook weer kans op een licht buitje hier of daar. Heel veel plekken houden het gewoon droog, dat is een feit, maar het is niet uitgesloten dat er toch hier of daar een licht buitje voorkomt. Temperaturen daarbij, ja, die zakken tot ongeveer, laten we zeggen, ergens in de buurt van een graad of 10, 11. Met een naar zuid draaiende en misschien later in de nacht ook weer geleidelijk wat toenemende wind. Met dan morgen in de loop van de dag een storing die doorkomt met regen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,06 per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
3: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: swingend die oude spits door met de fijne Nederlandstalige liedjes. Dat is VBRO natuurlijk. En in deze vrijdagse welkom thuis mag het natuurlijk ook weer niet ontbreken. Met onze volgende halen we een nummer bij die door talloze artiesten in het Nederlands allemaal in hun eigen kleedje is gestopt. Maar Christophe is er daar dus één van. Dit is zijn versie van Mijn Engelbewaarder.
1: De

0: Bad Boys Blue en You're a Woman. Een zeer fijne klassieker uit 1985. En even een zijspoor naar het Engels om deze vrijdagse welkom thuis alweer netjes af te ronden. Uiteraard mag Geert naast ons weer het laatste woord krijgen van mij, want hij blikt voor jullie nog even vooruit in de weersvoorspellingen naar het komende weekend. Terwijl ik alvast jullie een bijzonder fijn weekend wens. Tot volgende week.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is de politie vrijdag voormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door 2 cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar, wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026. En 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt aan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijs uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
0: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt. De bewolking neemt duidelijk toe, met in de loop van de nacht ook weer kans op een licht buitje hier of daar. Heel veel plekken houden het gewoon droog, dat is een feit, maar het is niet uitgesloten dat er toch hier of daar een licht buitje voorkomt. Temperaturen daarbij, ja, die zakken tot ongeveer, laten we zeggen, ergens in de buurt van een graad of 10, 11. Met een naar zuid draaiende en misschien later in de nacht ook weer geleidelijk wat toenemende wind. Met dan morgen in de loop van de dag een storing die doorkomt met regen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betrouwbaar.

0: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is de politie vrijdagvoormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht, zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door 2 cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar, wat volgens procureur des Konings Philip Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026. En 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijs uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recup-L gewonnen. Een inzamelactie van Recup-L waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog...

0: vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
0: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Dit is VBRO.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lihanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. 4 sterren van zijn klanten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Hospital. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Beide protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen- of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.